0: Of een verkeerde zaak.
1: Hello,
0: Alpha 10 Tac. Lord Attack 002, Bravo Mike. Come back to a Black Odyssey.
1: Sapphire. To Bravo Mike, 754 1029 Black Honda, registered to that 1020 with our current decal.
0: 48 minutes.